0: Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien ook terug als spreker. UNESCO plaatst de eeuwoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur, terwijl dat eerder nog 41 was. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien ook terug als spreker. UNESCO plaatst de eeuwoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur, terwijl dat eerder nog 41 was. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien ook terug als spreker. UNESCO plaatst de eeuwoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur, terwijl dat eerder nog 41 was. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feest, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien ook terug als spreker. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden opliep door extreem hete frietjes. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien ook terug als spreker. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden opliep door extreem hete frietjes. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Proche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekte het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdiende het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. Tesla boekte afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verder op. Een daling van laag inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Brosse moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekte het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal huishoudens dat moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk, op 6%. Het Kwaku Summer Festival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na de editie van dit jaar. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. Tesla boekte afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalam Shah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim een half miljoen huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen halfjaar sterk gestegen door het warme weer en vele prijsverlagingen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Het aantal huishoudens dat moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk, op 6%. Het Kwaku Summer Festival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na de editie van dit jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is De Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Waterschappen controleren dijken extra streng vanwege de aanhoudende droogte. Er zijn momenteel amper problemen zichtbaar, ondanks enkele oppervlakkige scheuren. Vooral kwetsbare veendijken vragen om extra waakzaamheid en frequente inspecties om eventuele verzakkingen tijdig op te sporen en direct aan te pakken. Een politiemedewerker van eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Dat meldde de politie vandaag na intern onderzoek. Tijdens de onderzoeksfase was de betrokken medewerker reeds buiten functie gesteld vanwege vastgesteld plichtsverzuim. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarentegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. Het weer nog, vanmiddag breekt de bewolking, af en toe komt de zon tevoorschijn. Aan de noordwestkust wordt het zo'n 18 tot 19 graden. In het midden van het land stijgt de temperatuur naar 21 graden. Het zuidoosten noteert warme waarden van 23 tot 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort door werkzaamheden bij Blaricum 4 kilometer file. 10 minuten de vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht door werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug. 2 kilometer file en een kwartier vertraging. A50 Zwolle richting Apeldoorn. Door gaten in de weg is de rechte rijstrook dicht bij Apeldoorn-Noord. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen halfjaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. De EU-lidstaten hebben na maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het gaat om een politiek akkoord. Het formele schriftelijke akkoord wordt vanmiddag afgerond. Voor de sancties is instemming van alle 27 lidstaten nodig. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan. Onder andere bij luchtvaartmaatschappijen, scholen en universiteiten. De man maakte gebruik van versleutelde communicatieplatforms en het dark web om zijn identiteit geheim te houden. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanmiddag breekt de bewolking, af en toe komt de zon tevoorschijn. Aan de noordwestkust wordt het zo'n 18 tot 19 graden. In het midden van het land stijgt de temperatuur naar 21 graden. Het zuidoosten noteert warme waarden van 23 tot 24 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Excellent.
1: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis, heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland ook voor de grens een kwartier extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor ook 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord een kwartier extra. Daar is daar een rijstrook dicht vanwege slecht wegdek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site-manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis, heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Stellen viel op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Door de controles 3 kilometer file. Door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Op de A16 Breda-Rotterdam 7 kilometer file. Tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht een kwartier vertraging. Aansluitend nog een kwartier vertraging. Op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en Knopend Klaverpolder. Door gaten in de weg op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En 325 Duitse grens richting Nijmegen. Een half uur vertraging tussen de Duitse grens en Nijmegen. 6 kilometer file door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer.
1: Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker en drukker onderweg. We zitten nu rond de 50 kilometer. Wat opvalt is drukte door een kapotte vrachtwagen op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein een file van 7 kilometer en 10 minuten. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug een kwartier extra. En ook op de A17 vanuit Roosendaal is het hierdoor aansluiten ongeveer 10 minuten. Ten slotte nog drukte in Nijmegen door de Vierdaagse op de N325 vanaf de Duitse grens file vanaf Beek. 5 kilometer en 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder. Een afname van bijna 16%. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluit onderweg. In totaal staat er 90 kilometer file in het land. Onder meer door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het ging mis bij de keteltunnel. Er is één rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 25 minuten. Dan nog steeds viel op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 20 minuten, 7 kilometer. Eén rijstrook is er dicht door werkzaamheden. En daarom ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en dik een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluit onderweg. In totaal staat er 90 kilometer file in het land. Onder meer door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het ging mis bij de keteltunnel. Er is één rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 25 minuten. Dan nog steeds file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 20 minuten, 7 kilometer. Eén rijstrook is er dicht door werkzaamheden. En daarom ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en dik een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder. Een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluit onderweg. In totaal staat er 90 kilometer file in het land. Onder meer door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het ging mis bij de keteltunnel. Er is één rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 25 minuten. Dan nog steeds file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 20 minuten, 7 kilometer. Eén rijstrook is er dicht door werkzaamheden. En daarom ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer en dik een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

programma bond voor vandaag is van Huey Lewis en The New Stuck With You, de titel van de plaat. En dat dateert allemaal uit 1986. Fijn dat u er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatje voor u het komende uur. Zo. Ook deze, Paul McCartney. Days We Left Behind.

0: Dat is hem. De muziek van de oude rot Paul McCartney. Days We Left Behind, de titel van de plaat. En dat blijft toch altijd weer fijn. De muziek die hij toch weer op zijn hoge leeftijd inmiddels weet te produceren.
1: Ouwe meuk!
0: Terug in de tijd. We gaan naar 1963. En het is zo heerlijk rustig. Dit is Wim Sonneveld. MUZIEK

0: la la.
1: Zo heerlijk rustig, yeah yeah. En een deuntje ontstaat in de zel.

0: toegaan en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig, jij.
1: Ja, zo is dat maar net. Wim Zonneveld uit 1963, zo heerlijk rustig. Soms verlangen we ze terug naar de rustige tijd van toen.
2: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
1: Nou, de rust is over, want hier hebben we Jack Montana's. Dit is... Oh.

0: Alweer 2008 is de muziek van Jack McManus. Bang on the piano. Nou, er zal niet veel over geweest zijn van die piano na afloop van de opname van deze op deze plaat, hè?
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2013 met Alan Clark. Dit is Back in My World.

0: Even terug naar het jaar 2013 met deze van Alan Clark. Back in my world. Lekkere muziek hier in de bonte muziekverzameling.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwerkje van Don Hopper hier samen met, wie doet hij het ook alweer? Met Mila. Dit is I Love You.

0: Inderdaad, Don Hopper dan samen met zangeres Mila, in dit geval I Love You. Een zeer verdienstelijke nieuwe plaat kunnen we vaststellen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, we maken het Bond. We gaan naar de jaren 90. Het jaar 1994 met Loose Electric. Duitsstalige muziek. Dit is Mädchen.

0: Mädchen bin.
1: Lux Electric uit 1994. Mädchen, de titel van de plaat. Kijken we op de klok. Zie je dat ik rustig richting het half uur moet.
2: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
1: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 gaan we richting het half uur. De George Baker Selection heb ik voor u klaar liggen uit het jaar 1973. Drink, drink, drink, de titel van de plaat. En ik vergeld dat, wees daar voorzichtig mee. Een glaasje water op zijn tijd is altijd goed.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluit onderweg. In totaal staat er 90 kilometer file in het land. Onder meer door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het ging mis bij de keteltunnel. Er is één rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 25 minuten. Dan nog steeds file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 20 minuten, 7 kilometer. Eén rijstrook is er dicht door werkzaamheden. En daarom ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en dik een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De muziek van The Quick, terug uit jaar 1982, The Rhythm of the Jungle, de titel van de plaat. Wij hoppen naar 2025 met Eva Max. Don't click play.

0: DJ don't.
1: Don't click, just play. Eva Max 2025 muziek. We gaan lekker terug in de tijd.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: 1967 met Michel Polnareff. Ja, u kunt het meezingen. Da, da, da.

0: Ja, plaat die prima zou kunnen zijn gebruikt om een stereotest uit te vinden. Extreem links-rechts stereo zit erin. Deze 1967, Michel Polnareff. Ta-ta-ta-ta. Jawel. In de welke muziekselectie?
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Zoals maar net. Holy Valance, we gaan naar 2002. Kiss, Kiss.

0: De muziek van Holy Valance uit 2002. Dit was Kiss Kiss.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Ook dat hebben we voor een nieuw werkje van de Hometown Maniacs. Dit is Nowhere to Run. Even een stukje stevige muziek in het programma, toch?

0: Ja, helaas komt er maar al te veel voor in de hedendaagse wereld. Dat er geen plek is waar je naartoe kunt. Nowhere to run, dat waren de Hometown Maniacs.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: Ja, wij proberen het gezellig te houden met de muziek hier zo. We gaan naar 2017 met Julia Michaels. Ze heeft wat problemen, issues.

Ja, we hopen dat het een beetje goed gaat met Julia Michaels inmiddels. Hè. 2017 kwam het nummer uit, Issues. Kleine 10 jaar terug alweer. Hè. Bracht ons weer aan het einde van het programma Bond voor vandaag. Ja, time flies when you're having fun, ook vandaag weer aan de hand. Mijn naam Jan Berg, het programma weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren kan en mag, janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag met heel veel leuke dingen om te gaan doen. En dan ga ik u nog vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. Allereerst gaan we 1976 met Smokey, I'll Meet You at Midnight. Daarna een nieuw plaatje van Eli, Mijn Hart is Alleen voor Jou. En daarna hebben we nog een oude meuk uit 1969. Anita Veldt, Koffia, Anna van ABBA. En toen nog solo, Daad, Hendler en Karlek. Ja, dat is weer eens andere koek. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende Bond.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan medewerker Niek Timmerman van de Haagse Stadspartij. De partij ontsloeg haar na 27 jaar zonder opzichttermijn, ontslagvergoeding of UWV-melding. De rechter stelde haar in het gelijk, maar de partij heeft geen geld meer. De gemeente schiet daarom financieel te hulp. De provincie Zeeland wil 22,1 miljoen euro uittrekken voor verkeersmaatregelen tijdens de 4 maanden durende afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Dat is 2 keer zoveel als eerder geraamd. Extra bussen, ferries en parkeerplaatsen moeten de hinder beperken tijdens de noodzakelijke reparatie van ernstige betonschade. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluit onderweg. In totaal staat er 90 kilometer file in het land. Onder meer door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het ging mis bij de keteltunnel. Er is 1 rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 25 minuten. Dan nog steeds file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 20 minuten, 7 kilometer. 1 rijstrook is er dicht door werkzaamheden. En daarom ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en dik een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Rock Right Now van de Jacksons. Aan het begin van dit programma. En wat gaaf, jij bent er ook. We zijn er weer. Dit is De Donderdag Date, een radioprogramma en podcast die gaat over gezondheid. Je krijgt heel veel informatie over fit, gezond en mooi blijven. Met interviews over gezond leven, gezondheidsnieuws en dit soort lekkere feel-good muziek zoals de Jacksons. Vandaag spreken we met Ralf Moorman. Hij duikt in de wereld van de postbiotica. Wat is dat nou? En Anna Kruiswijk, bekend van Jouw Voeding, legt uit wat dysbiose is. Casper Beukema is orthomoleculair therapeut. Casper bespreekt de veelzijdige rol van het aminozuur glycine. Wat kan dat doen voor je lichaam? En we hebben contact met Leanne Maan, orthomoleculair voedingsdeskundige. Zij geeft inzicht in supplementen die echt werken bij migraine. Dus ga er lekker voor zitten en ook geniet van de muziek. En blijf er de volle 2 uur bij. De Donderdag Date. Speciaal voor jou natuurlijk, hè?

0: Zo belangrijk, hè? Spanning kwijtraken, release the tension. De dame is Penny LaBelle. En dat was de lange versie.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Jongeren die van jongs af aan veel bewegen en minder tijd achter een beeldscherm doorbrengen, ervaren minder stress en depressieve klachten. Dat komt uit een Finse studie waarin onderzoekers 504 kinderen volgden vanaf hun zesde tot hun negende jaar en hun leefstijlgedrag analyseerden. 8 jaar later werden de mentale gezondheid en leefgewoonten van de jongeren opnieuw beoordeeld met vragenlijsten en bewegingssensoren. En hieruit blijkt jongeren die regelmatig sporten en fysiek actief zijn, die scoren lager op stress- en depressietests. En daarentegen hebben jongeren die van jongs af aan veel tijd doorbrengen achter schermen, vooral op mobiele apparaten, juist meer last van stress en depressieve klachten. Opvallend is dat slaap en voeding in deze studie geen duidelijke invloed hadden op de mentale gezondheid, terwijl andere onderzoeken dit eerder wel aantoonden. De onderzoekers pleiten voor vervolgstudies om beter te begrijpen hoe schermtijd en beweging de mentale gezondheid beïnvloeden. Ook willen ze tests of minder schermgebruik daadwerkelijk kan bijdragen aan een betere mentale gezondheid.
2: De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: Krachtsporters die dagelijks 1 gram urolithine A slikten, merkten na 8 weken een verbetering in spierkracht en uithoudingsvermogen. Hoewel hun maximale kracht bij bankdrukken en squatten niet significant toenam vergeleken met de placebo-groep, konden ze wel meer herhalingen uitvoeren tot uitputting. Daarnaast nam de afbraak van spiereiwitten af, wat te zien was aan een daling van de biomarker 3-methylhistidine. En ook ontstekingsmarkers zoals CRP en IL-6 waren lager na het gebruik van urolithine A. Dit wijst erop dat deze stof niet alleen kan helpen bij spierherstel, maar ook bij het verminderen van ontstekingen. Ja, zo meteen leggen wij hier contact met Ralf Moorman van de Hormoonfactor. En hij vertelt vandaag over postbiotica. Weer wat anders is dat dan probiotica. Eerst de mensen van Fatback.
3: Hier is so sweet, so
0: rocking to the beat.

0: You got wit, so come on, and let's take a trip right into the
1: Frank Reuters, bringing you the latest health news and feel-good music. This is Frank Reuters.
2: 97.9. Contact nu met Ralf Moorman. Hallo Ralf.
3: Hoi.
2: Vandaag gaan we even in op wat je kan doen om je darmen te ondersteunen. Je hebt prebiotica, de vezeltjes. Probiotica, dat zijn eigenlijk allerlei kolonies aan darmbacteriën om ze toch een beetje je eigen darmflora weer aan te sterken. Je hebt postbiotica.
3: Ja, daar heb je waarschijnlijk nog niet zo heel veel van gehoord.
2: Nee.
3: Dat is eigenlijk postbiotica is meer onderzoek van de laatste jaren. Daar leren we steeds meer over. En dat zijn eigenlijk niet de bacteriën zelf, hè, de probiotica, maar de stoffen die ze produceren en eigenlijk de lijken als ze dood zijn. En zo kun je het een beetje onthouden. En het bijzondere is dat die stoffen die de bacteriën, met name natuurlijk de goede bacteriën aanmaken, dat die ook heel erg gezond voor ons kunnen zijn. He, want er zijn vaak ook stoffen, als je die als supplement zou nemen, ja, dan hebben ze allerlei voordelen voor je immuunsysteem. Maar ook vaak voor je darmflora. En ook al die bacteriën die maken ook stoffen aan om eigenlijk de goede darmflora juist te helpen en de slechte darmflora wat te onderdrukken.
2: Mm-hmm.
3: Ja, en dat is eigenlijk net een andere manier van je darmen in balans brengen. Dus je hebt allereerst natuurlijk de prebiotica. Dat is gewoon de vezel waar de bacteriën goed op kunnen groeien. Dus dan maak je met prebiotica een soort gunstige omgeving om de bacteriën te laten groeien. Een van de nadelen daarvan is wel dat niet iedereen zo goed gaat op al die vezels. He, dus vezels kunnen ook klachten geven. En als je daarmee je darmflora in balans wil brengen, dat gaat niet voor iedereen optimaal. Daarnaast kun je natuurlijk de bacteriën zelf ook geven, de probiotica. Alleen ja, dan moet je wel een omgeving in die darm hebben. En dat kan zijn door prebiotica. En dat hoor je natuurlijk ook vaak. Hè? Dat noemen ze dan bij elkaar symbiotica. Dus zowel pre- als probiotica. Mm-hmm. Die dan toegediend kunnen worden. Alleen postbiotica, die kunnen dat eigenlijk ook. Hè? Dus die kunnen ook de omgeving van de darmbacteriën beïnvloeden. Dus als je dat neemt, ja, dan kan het zijn dat je darmflora beter in balans komt.
2: En welke stoffen gaat het dan precies over? Wat betreft dat postbiotica?
3: Ja, er zijn allerlei stoffen die bacteriën maken. Dat kunnen juist stoffen zijn die andere bacteriën remmen of juist die de eigen bacteriën helpen. Maar ook voor je gezondheid. Denk aan beta-glucanen zijn een aantal, is een bekende, maar er zijn er veel meer. En ja, als je nu gaat zoeken op PubMed op postbiotica, dan zie je dat daar de laatste jaren steeds meer onderzoek naar gedaan wordt. En ik denk dat hier echt gigantische kansen liggen.
2: Raad je trouwens het gebruik van pre, pro en postbiotica aan voor gewone mensen die niet al te veel verre klachten hebben, maar die hun gezondheid willen handhaven? Of raad je het alleen maar aan voor de mensen die flinke darmproblemen hebben door bijvoorbeeld gebruik van antibiotica?
3: Ja, het lastige is, hè, if it ain't broke, don't try to fix it. Nee, dat ga je zeker niet doen als alles goed gaat. Maar ja, sommige mensen denken, oké, ik kan mijn darmflora wat helpen door bijvoorbeeld meer prebiotica te nemen en allerlei vezels binnen te krijgen. Dat is natuurlijk altijd een goed idee. Ik vind eigenlijk probiotica zelf, als je die gaat nemen en je hebt geen goede omgeving in de darm, ja, dan verwacht ik er niet zo heel veel effecten van. Dus ik ben eigenlijk meer fan van de prebiotica en de postbiotica om uiteindelijk die omgeving van die bacteriën te optimaliseren. En in veel gevallen zijn de bacteriën er allemaal toch wel. Alleen je moet de omgeving veranderen, waardoor uiteindelijk de balans beter wordt. En die stofjes die bacteriën maken, die vind je eigenlijk ook vaak in gefermenteerde producten. En je zult misschien denken dat je heel vaak gefermenteerde producten koopt die gepasteuriseerd zijn. En dan denk je eigenlijk van ja, dan zijn de bacteriën afgedood, dus het heeft geen positief effect meer voor de darmflora. Maar dan denk je nu waarschijnlijk anders over, omdat je weet dat er postbiotica bestaan. En dus die, bijvoorbeeld de melkzuurbacteriën in gefermenteerde producten, dat kan dan gepasteuriseerd zijn. Maar er zitten wel hele interessante postbiotica stofjes dan nog in. En dus dan is hij nog steeds gezond. En dat is eigenlijk ook, ja, denk ik, waar Yakult wat meer mee gedaan heeft dan met bacteriën zelf. Want die zijn ook vaak gepasteuriseerd, hè?
2: Ja. Dus eigenlijk is postbiotica veel veiliger, want dan verstoor je niet de balans van je unieke darmflora. Want er zijn zo enorm veel populaties in een bepaalde verhouding.
3: En als je hebt een beetje meer vragen in plaats van dwingen op die manier. Dus ik geloof daar in de toekomst eigenlijk nog meer van.
4: Ja.
2: En postbiotica kan ook prima worden ingezet na een antibioticumkuur?
3: Jazeker. Nee, dat is helemaal geen probleem. Dan heb je meteen weer een goede start, zodat niet de verkeerde bacteriën de overhand gaan nemen.
2: Ja, of schimmels.
3: Ja.
2: Interessant. Nou, dankjewel voor de uitleg, Rolf.

0: de headlines uit het nieuws. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan medewerker Niek Timmerman van de Haagse Stadspartij. De partij ontsloeg haar na 27 jaar zonder opzichttermijn, ontslagvergoeding of UWV-melding. De provincie Zeeland wil 22,1 miljoen euro uittrekken voor verkeersmaatregelen tijdens de 4 maanden durende afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Dat is 2 keer zoveel als eerder geraamd. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluit onderweg. In totaal staat er 90 kilometer file in het land. Onder meer door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het ging mis bij de keteltunnel. Er is 1 rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 25 minuten. Dan nog steeds file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 20 minuten, 7 kilometer. 1 rijstrook is er dicht door werkzaamheden. En daarom ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer en dik een kwartier. En tot zover de ANWB verkeer.

0: is de Donderdag Date met Frank Ruiters.
1: Gezondheidsnieuws.
2: Blootstelling aan rood licht van 670 nanometer kan helpen om de bloedsuikerspiegels te verlagen na het eten. In een onderzoek kregen gezonde deelnemers een glucosebelastingstest, waarbij hun bloedsuikerrespons werd gemeten. Na 15 minuten blootstelling aan rood licht steeg hun bloedsuiker minder sterk, met een piek die 7,5% lager was. Over een periode van 2 uur na inname van die glucose was de totale bloedsuikerstijging zelfs 28% lager. Dit effect komt waarschijnlijk doordat rood licht de activiteit van de mitochondriën verhoogt, waardoor de energieproductie en de vraag naar glucose toenemen. Door deze methode toe te passen kunnen schommelingen in de bloedsuikerspiegel mogelijk verminderd worden. Dit kan gunstig zijn voor mensen die gevoelig zijn voor hoge bloedsuikerpieken, zoals mensen met prediabetes of diabetes. Meer gezondheidsnieuws, je hoort het steeds tussendoor en komt eraan, dus blijf lekker hangen. Hier is eerst iets heel anders, weer een beetje een rap, maar nu Frans. Dat heet BB Flash.

0: Baby Flash, histoire d'une soirée. Volgens mij een avond waar je heel veel vergeet. Maar ik weet niet precies wat ze. Ik heb niet helemaal goed geluisterd. Zoiets was het.
1: Check voor downloads en voor meer informatie
0: thedonderdagdate.nl. Ja, en daar kan je ook meer informatie vinden over wie we straks horen. Anna Kruiswijk, een arts met meer dan 30 jaar ervaring. En ze heeft nu jouw voeding. Jouw voeding is informatie over fit, gezond en mooi blijven en preventief werken. Straks ook over de darm. Wat is dysbiose? Daar vertelt Anna Kruiswijk ons veel meer over.

0: wanted to be cool, which led you to smoking, which led to a pack a day. Then you met that special someone, which led to starting a life with them, which led to wanting to live longer, which led to quitting. Then you heard you may be at risk for lung cancer, which led you to getting a low-dose CT scan. If you smoked, get scanned. Talk to your doctor and learn more at savedbythescan.org. Brought to you by the American Lung Association and the Ad Council.
1: Dit is Anna Kruiswijk.
2: Contact nu met Anna Kruiswijk. Hallo Anna.
3: Hi Frank.
2: Van harte welkom.
3: Dank je.
2: Ja, door allerlei factoren kunnen mensen last krijgen van een dysbiose in de darm. In de microbiome van de darm en misschien je mond ook. En dat kan zijn door stress. Hè, dat toch de verkeerde populaties de overhand krijgen of dat er misschien parasieten tussendoor komen.
3: Ja, dat kan.
2: Ja, dat is niet best natuurlijk, hè? Want het darmmicrobioom maakt allerlei voedingsstoffen aan en zorgt voor een goede vertering.
3: Zeker.
2: Wat kun je eraan doen als er toch een dysbiose is ontstaan?
3: Ja, nou ja, een dysbiose is natuurlijk een onevenwichtige samenstelling van de darmmicrobiota. De beestjes bij elkaar noemen we microbiota. En het microbioom is eigenlijk het genprofiel.

0: wel degelijk iets aan te doen. En het allerbeste om te doen is je voeding bijsturen. Als we kijken naar het voedingspatroon van Nederlanders, dan eten Nederlanders weinig vezels. En vezels die zitten in voedsel zoals groenten, fruit, granen, peulvruchten. En er is net een publicatie van Nederlandse voedselconsumptiepeiling. En die laat zien dat Nederlanders minder groenten en fruit zijn gaan eten. Dus dan betekent dat het met de vezels dus ook slecht gesteld is. En die hebben we dus nodig omdat zij voeding zijn voor die darmmicroben. Dus als wij te weinig vezels eten, dan krijgen die microben in de darm te weinig eten. Ja, en dan verandert de samenstelling. Daarnaast is gefermenteerd voedsel ontzettend belangrijk. Bijvoorbeeld zure zuivelproducten. Biologisch dan, hè, dus die zijn dan echt met bacteriën gefermenteerd. Je kunt ook gefermenteerde groenten eten. Mm-hmm. In Azië is daar veel ervaring mee. En daar hebben ze vooral gefermenteerde sojaproducten.
1: En kimchi, hè?
0: Tempeh en miso en natto. Dus dat is belangrijk. We hebben hier ook gefermenteerde groenten zoals zuurkool. Rauwkost is natuurlijk belangrijk. En ik ben zelf een enorme fan van kefir, biologisch. Van rauwe melk kun je gewoon kopen omdat het gefermenteerd is in de winkel. Althans een natuurvoedingswinkel. En voor die mensen die geen zuivel willen, bestaat er ook waterkefir.
1: Ja, dat heb ik allemaal zelf thuis.
0: Ja. Ja, allemaal goed voor die microbiota.
1: Ja.
0: En dan hebben we nog natuurlijk resistent zetmeel.
1: Ja, dat is bijvoorbeeld als je aardappels koud laat worden, dan ontstaat resistent zetmeel, hè?
0: Ja, dat geldt voor de aardappels, geldt ook voor de rijst. En dat mag je dus niet meer opwarmen. Dus stel dat je een restje hebt, dan kun je dat het beste de volgende dag met de lunch koud opeten. En dat is enorm goed voor die darmmicroben.
1: Ja, en hoe kan je dan eventueel dan die stress nog balanceren? Of zeg je, dat doe je al genoeg via die voeding? Dat is al een soort tegenwicht, tegenreactie.
0: Nee. Nou ja, de voeding helpt natuurlijk het voedsel voor die darmmicroben verschaffen. Maar dat is niet voldoende om stress te balanceren. Daar heb je waarschijnlijk toch nog wat meer voor nodig. En we kennen vanuit de yoga, kennen we de yoga-ademhalingen, de pranayama. Het is bekend dat een evenwichtige, goede buik-middenrif ademhaling en dus niet een hoge ademhaling zoals de meeste mensen met stress doen, dat die ademhaling de balans in het autonome zenuwstelsel herstelt. Nou, en als je dan kijkt dat het autonome zenuwstelsel eigenlijk invloed heeft op alle onbewuste processen in ons lichaam, zoals de hartslag, de bloeddruk, de vertering ook. Ja, dan is het wel interessant om te kijken, als je goed gaat ademhalen, of die balans dan herstelt. Als we over stress praten, dan zou je kunnen zeggen dat het stressdeel van het autonome zenuwstelsel eigenlijk te veel geactiveerd is. En dat noemen we het adrenaline stukje, het sympathische stukje. Terwijl het ontspannende deel van het autonome zenuwstelsel het parasympathische deel heet. Mm-hmm. En je kunt dus met ademhalen, maar natuurlijk ook op andere manieren, die balans verbeteren.
1: Ja. Wat vind je van probiotica innemen als je dus een dysbiose hebt in de microbiota?
0: Helemaal niet verkeerd. Het beste is om in het algemeen hoor, om een combinatiepreparaat te gebruiken. En dat hoef je echt niet een jaar te gebruiken. Een paar maanden is voldoende, meestal. En natuurlijk zijn er allerlei preparaten op het gebied van probiotica die specifiek bij bepaalde klachten van toepassing zijn en ook bij bepaalde leeftijdsgroepen. Dus een pasgeboren kind heeft een ander probioticum nodig dan iemand die volwassen is.
1: Ja, maar volgens mij zijn die zakjes die je bij de drogist kunt vinden in zo'n liggend doosje relatief nog wel goede probiotica. Er zitten volgens mij 10 soorten in.
0: Je moet altijd naar het merk kijken. Dus ik weet niet over welke zakjes je het hebt. Maar in het algemeen moet je gewoon kijken naar het merk. Ook advies vragen daarover. Want probiotica is natuurlijk een heel groot en interessante markt. En dat betekent dat er ook heel veel producenten zijn die verschillende kwaliteiten produceren. Dus als je een goede drogist hebt, dan wordt die drogist ook bijgeschoold hierin. En dan kun je vragen, wat is een goed merk?

0: Ja.
1: Heb je nog een tip als het gaat over het opnieuw terugbrengen van de juiste balans in je darmmicrobiota?
2: Nou, dit zijn eigenlijk de belangrijkste. Hè? Dus ook leefstijl natuurlijk. Hè? Mensen die niet bewegen, die hebben een andere samenstelling van de darmmicrobiota dan mensen die regelmatig bewegen. Als je extreem beweegt, dan heeft dat ook weer invloed. Dus eigenlijk heeft alles invloed. Ook ons dag-nachtritme, mensen die slecht slapen, daar wordt ook weer de darmmicrobiota verstoord. Dus we moeten eigenlijk over de hele linie proberen een evenwichtig en gezond leven te leiden. En vooral ook een gelukkig leven.
1: Ja. Anna Kruiswijk, hartelijk bedankt voor de informatie.

0: Lekkere warme muziek, hè? Romeo Santos. RS Mia. Daarvoor trouwens, voor Anna hoor je Eric Clapton nog. Het zijn Change the World.
1: Mantente en forma, saludable y bella. Escucha de donder dagde.
0: Ja, dat doe jij nu, dus je doet het goed.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Krachttraining kan ouderen helpen om beter te slapen. Ongeveer 50% van de ouderen heeft last van slaapproblemen, wat kan leiden tot gezondheidsrisico's, zoals geheugenproblemen, depressie en een verhoogd risico op vallen. Uit een nieuwe studie blijkt dat weerstandstraining de meest effectieve vorm van lichaamsbeweging is om slapeloosheid te verminderen. Onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 2000 ouderen en ontdekten dat krachttraining de slaapkwaliteit het meest verbeterde. In vergelijking met andere vormen van beweging, zoals aerobics en yoga, zorgde krachttraining dus voor de grootste vooruitgang. Experts benadrukken dat beter slapen niet alleen het dagelijks functioneren verbetert, maar ook bijdraagt aan een betere algehele gezondheid en kwaliteit van leven. Meer onderzoek is nodig om te begrijpen hoe nu precies weerstandstraining de slaap beïnvloedt en welke trainingsprogramma's dan het meest effectief zijn. In de tussentijd, ze doen het onderzoek denk ik, gaan wij luisteren naar George Duke. Hier is

dagelijkse nieuws over intermittent fasting vergeleken met caloriebeperking en over de voordelen van matige koffieconsumptie. Dat zometeen bij de donderdag date. Ja, nog een minuut of twee. Nou, kunnen we mooi even opvullen met Float, inderdaad. Dit is de Raw Band. Instrumentaal van hun dit keer. Float. Oké, tot zo in het tweede uur.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1.257 deelnemers uit of startten niet. Drie deelnemers werden gedisqualificeerd. Twee militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluit onderweg. In totaal staat er 90 kilometer file in het land. Onder meer door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het ging mis bij de keteltunnel. Er is één rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 25 minuten. Dan nog steeds file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 20 minuten, 7 kilometer. Eén rijstrook is er dicht door werkzaamheden. En daarom ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en dik een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tijdsnieuws.
1: Intermittent fasting is niet beter dan simpelweg minder calorieën eten, caloriebeperking dus, als het gaat om de gezondheidsvoordelen bij volwassenen en ouderen. Deze conclusie komt uit een systematische review en meta-analyse van 20 gerandomiseerde gecontroleerde studies. De voordelen van intermittent fasting lijken vooral te komen door de lagere calorieinname en niet door het vasten zelf. Zowel intermittent fasting als caloriebeperking zorgen voor gewichtsverlies en verbeteringen in vetmassa, bloedsuiker en ontstekingswaarde. Maar intermittent fasting biedt geen extra gezondheidsvoordelen bovenop wat caloriebeperking al doet. Mensen die calorieën beperken ervaren minder honger en vermoeidheid dan degenen die intermittent fasting volgen. Op de langere termijn leidt intermittent fasting tot een daling in vetpercentage, de buikomvang en insulinewaarde, maar caloriebeperking heeft vergelijkbare effecten dus. Beide methoden kunnen effectief zijn voor een betere gezondheid, maar er is nog te weinig onderzoek naar de lange termijn effecten van intermittent fasting. Toekomstige studies moeten zich richten dus op die langdurige vergelijkingen tussen intermittent fasting en caloriebeperking bij verschillende leeftijdsgroepen en vaste patronen.
0: De donderdagdate!
1: Matige koffieconsumptie kan de kans op vroegtijdig overlijden verlagen en beschermen tegen ouderdomsziekten zoals hart- en vaatziekten, beroertes en bepaalde vormen van kanker. Studies laten zien dat mensen die regelmatig koffie drinken gemiddeld 1,8 jaar langer gezond blijven. Koffie bevat stoffen zoals cafeïne en chlorogeenzuren. Die helpen bij het beheersen van stress en ontstekingen en die ook mogelijk het verouderingsproces vertragen. Daarnaast lijkt koffie een positieve invloed te hebben op geheugenverlies, depressie en fysieke achteruitgang bij ouderen. Hoewel het exacte werkingsmechanisme nog niet volledig bekend is, toonde onderzoek aan dat koffie bijdraagt aan de bescherming van cellen en weefsels tegen schade. De effecten verschillen mogelijk per persoon en hangen af van de hoeveelheid en het type koffie dat wordt gedronken. Meer onderzoek is nodig om te bepalen welke koffiesamenstelling en drinkgewoonten de meeste voordelen bieden. Dit onderzoek is gebaseerd op meer dan 50 studies in verschillende landen en onder verschillende bevolkingsgroepen. Dus wel een groot onderzoek, hè? Straks hier orthomoleculair therapeut Casper Beukema over het belang van glycine, het aminozuur glycine voor je gezondheid. En dit zijn de mannen van Depeche Mode. Met ja, een iets minder bekende, maar echt zo'n lekker beetje new wave-achtig plaatje. Dit is Get the Balance Right.

0: naar de Donderdag Date. Straks nog meer gezondheidsnieuws.
1: We hebben nu in het programma Casper Beukema van Food for Medicine.
2: Ja,
1: Casper, goed je te spreken. Hoi. Je gaat vandaag een bepaald vrije aminozuur bespreken, glycine.
2: Ja, klopt.
1: Het is heel belangrijk, geef je aan. Hè? Wat is er goed aan?
2: Nou, glycine is dus een aminozuur. We hebben er zo'n 20 van die we gebruiken. Een aminozuur kun je vergelijken met een bouwsteen. Net als een Lego-blokje waar je dingen van kunt maken. Nou, wat kun je ervan maken? Wij kunnen daar eiwitten van maken. Dus eiwitten zijn eigenlijk structuren waar we uit bestaan, voor een groot deel. We hebben ongeveer 250.000 eiwitstructuren. En om heel veel van die structuren te maken, hebben wij dus van die blokjes nodig. Vaak verschillende. En glycine is dus één van die blokjes. Dus dit is dus één van de 20 amino's die in de natuur voorkomt. En door glycine bijvoorbeeld als supplement te gebruiken, kun je sommige processen gewoon veel en veel beter laten werken. Dus de doseringen liggen ongeveer tussen de 1500 en 2000 milligram. Dat is dus ongeveer een half theelepeltje. En het is echt een hele interessante stof. Er wordt therapeutisch, vind ik zelf, veel te weinig mee gedaan. Het smaakt ook een beetje zoet. Het smaakt als suiker. Je kunt het zo innemen. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld glutathion. En daar is glycine is een onderdeel daarvan. Dus glutathion is een hele belangrijke structuur. Het is een ontgifter. Het bindt eigenlijk aan cafeïne. Het bindt aan alcohol, aan toxines, aan medicijnen. Ga zo maar door. In de lever. En beschermt ook de lever als antioxidant. Hè? Glutathion is dus beschermt ook de longen. Het is een slijmremmer. Ja. Het balanceert het verworven immuunsysteem. En het zorgt er ook voor dat de mitochondriën beter beschermd zijn tegen zuurstof. Dus wat gebeurt er als we kijken naar glycine? Vaak is glycine de beperkende factor van glutathion. Dus glutathion bestaat uit glutamine en cysteïne. En glycine is daar dus de derde van. Als je kijkt naar glutathion, dan activeert dat vitamine D. En als je vitamine D hebt, dat activeert glutathion weer. Die hebben een soort van loopje. Nou, dat is op zich interessant. Maar als je kijkt dat mensen bijvoorbeeld die te veel sporten, zeker te veel duur sport, mensen met long covid, mensen met burn-out, wat je vaak ziet is dat die glutathion die keldert naar beneden. Die trekt helemaal leeg. Nou, dan kom je eigenlijk uit bij een groot probleem. En dat is in de cel, dat zijn de mitochondriën. Dat zijn hele kleine energiefabriekjes in de cellen. En die maken een molecuul, dat heet ATP. Adenosine trifosfaat. En dat is een soort batterij waar we onze calorieën opslaan. Nou, die beestjes of die dingetjes, die doen dat met heel, heel veel zuurstof. En ze zetten zuurstof om in, dat heet een stof, heet superoxide. Dus even terug. Om energie te maken hebben we zuurstof nodig. En de mitochondriën die pakken zo'n 80% van alle zuurstof uit ons lichaam. Dus daar wordt gigantisch veel zuurstof verbruikt. En dat wordt omgezet in een stof genaamd superoxide. Nou, glutathion is een van de stoffen die nodig is om die zuurstof weer terug te zetten naar wat het was. Zodat we eigenlijk onze motor en onze cel niet opblazen. Dus om die mitochondriën goed te laten lopen, hebben we enorm hoeveelheid glutathion nodig. Nou, en glycine is dus een van de stoffen die eruit komt. Ja. Super, super interessant. Een tweede kleine dingetje is, dat is dat collageen. Dus collageen is een structuureiwit. En de grootste component van het bindweefsel. Het is een soort van, het zijn taaie kabels. En glycine samen met lysine en proline zijn dus onderdeel van collageen. Dus wat collageen doet, die houdt ons letterlijk bij elkaar. De naam zegt ook natuurlijk al lijm, hè? Collageen. Het is lijmmaker, is het letterlijk. Dus het maakt bijvoorbeeld de botten elastisch en taai. Het zorgt ervoor dat onze huid, het is een soort lattenbodem waarop onze huid rust. Je zou de huid kunnen vergelijken met een matras. Het maakt dus de botten taai. Het zorgt ervoor dat de bloedvaten worden gevlotten, waardoor er dus veel meer rek op kan komen. En de beperkende factor van collageen is in dit geval glycine. En wat glycine doet van collageen is het dus zacht maken en een beetje elastisch. Dus voornamelijk de huid gaat ontzettend goed op glycine. Dus dat is ook een hele interessante. Het is een vrij voordelige stof. Je ziet, het kunnen het vaak kopen voor nog geen 2 tientjes voor een halve kilo. Dus dat is heel erg goed. Zuivere vorm ook. Mm-hmm. En de derde en de laatste die ik wil bespreken, dat is een rustgever.
1: Oh ja, klopt. Dat heb ik vaker gehoord, ja.
2: Ja, dat is echt heel tof. En wij horen heel vaak natuurlijk van mensen als bijvoorbeeld Lucas Flamand, die heeft er heel veel over geschreven, dat wanneer ons brein te weinig energie krijgt en wij moeten nog iets doen, dan krijgen wij een prikkel en die heet glutamaat. En die zet eigenlijk ons onder een soort hoogspanning. Het zorgt ervoor dat we heel sensitief worden. En als we moe zijn en wij moeten nog iets doen en de energie is op, dan krijgen we een vervelende combinatie van bijvoorbeeld vermoeidheid en onrust. Dat is verschrikkelijk. Nou, wat gebeurt er? Wij kennen vaak magnesium. Magnesium is een mineraal wat eigenlijk de knop uitzet. Dus de glutamaatknop in ons brein. Waardoor wij dus weer rust kunnen ervaren. Alleen, een van de grote, een beetje het ondergeplaatste kindje is sowieso glycine. Als wij glycine nemen, die reguleert eigenlijk of die überhaupt aangaat of niet. Dus als wij glycine nemen met magnesium, wat je bijvoorbeeld kent als magnesium bisglycinaat, dan werkt magnesium vaak veel beter om die glutamaatknop uit te zetten. Maar als je los glycine neemt, krijg je eigenlijk hetzelfde effect. En een ander groot voordeel is dat mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met capsules of tabletten slikken, glycine komt vrijwel altijd voor in poedervorm. En het smaakt gewoon net als suiker. Je zou er bijna, als het ware, je aardbeien kunnen dopen. En je wordt gewoon relaxed.
3: Ja.
2: Dus het is een hele interessante stof om eigenlijk die glutamaatknop te remmen. Samen met magnesium, samen met zink, samen met kalium. Dus waar kun je het voor inzetten in dit geval? Angst en paniek, trillend oog, rusteloze benen, irritatie, onzekerheid, dwangmatig gedrag, hartkloppingen. Ja, dat soort dingen. Heel interessante stof.
1: Zou het ook zo zijn, Casper, dat bij alle eiwitten die je binnenkrijgt, die bestaan uit aminozuren, dat het aminozurenprofiel van bepaalde groepen mensen een beetje arm is aan dat glycine?
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zou absoluut heel goed kunnen. Dus dat zou zeker een ding kunnen zijn. Het is belangrijk dat je natuurlijk volledige eiwitbronnen eet. Dus we weten dat dierlijke eiwitbronnen bevatten sowieso alles. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat bij plantaardige eiwitten, dat je vaak gewoon de helft mist. Dus als je bijvoorbeeld kijkt dat bijvoorbeeld brood en pulvruchten, of granen en pulvruchten, die bevatten allebei ongeveer de helft van van het aminozuurprofiel wat je nodig hebt. Dus als je dus niet vanuit de dierlijke vorm de eiwitten pakt, dan grijp je vaak mis, omdat je gewoon niet alle Lego-blokjes hebt om iets te kunnen bouwen. Mm-hmm. Als je wilt kijken naar het haarkeratine, zo 18 amino's. Nou, er is één hele grote uitzondering en dat zijn algen. Die bestaan voor 60% uit eiwit en die bevatten alle amino's. Dus als je twijfelt, zou ik zeker adviseren om er fytoplankton, dat zijn de plantaardige vorm van plankton, of chlorella of spirulina te gebruiken. Om in elk geval ook voldoende van die glycine binnen te krijgen.
1: Goeie tip. Nou, heel duidelijk verhaal. Dus glycine, belangrijk voor glutathion. Ja. Collageen natuurlijk voor je bindweefsel. En het is als rustgever ook van belang als je het erg druk hebt.
2: Ja.
1: Oké, dankjewel Casper.
2: Ja, heel graag gedaan.
4: Wil je hierover nog meer weten? Kijk eens op dedonderdagdate.nl.

0: de headlines uit het nieuws.
1: EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1257 deelnemers uit of startten niet. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluit onderweg. In totaal staat er 90 kilometer file in het land. Onder meer door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het ging mis bij de keteltunnel. Er is één rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 25 minuten. Dan nog steeds file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Ongeveer 20 minuten, 7 kilometer. Eén rijstrook is er dicht door werkzaamheden. En daarom ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en dik een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws. Regelmatige yoghurtconsumptie kan mogelijk het risico op darmkanker beïnvloeden. Afhankelijk van de aanwezigheid van bifidobacterium in tumoren. Mensen die minstens 2 keer per week yoghurt aten, hadden een lager risico op tumoren met het bifidobacterium, maar niet op tumoren zonder deze bacterie. Dit effect werd vooral gezien bij darmkanker in het eerste deel van de dikke darm. Dit suggereert dat yoghurt met bifidobacterium mogelijk een beschermend effect heeft tegen bepaalde vormen van darmkanker. De resultaten komen uit een grootschalig onderzoek met meer dan 132.000 deelnemers, waarvan ruim 3.000 gevallen van darmkanker werden geregistreerd. Meer onderzoek is nodig om beter te begrijpen hoe probiotische bacteriën in yoghurt de ontwikkeling van darmkanker kunnen beïnvloeden. Een extract van ginkgobladeren kan de hartfunctie verbeteren bij mensen met een milde vorm van hartfalen. In een studie met 318 patiënten die ook het medicijn Nicorandil gebruikten, verbeterde de ejectiefractie van het hart en nam de zuurstofopname toe. Patiënten die ginkgo namen konden na 6 maanden gemiddeld 85 meter verder lopen in 6 minuten, terwijl de controlegroep juist iets achteruit ging. Een belangrijke marker voor de hartgezondheid daalde sterker bij de ginkgo-groep. Daarnaast verbeterden ook de cholesterolwaarde, de bloedsuikerspiegel en het HbA1c, terwijl deze in de controlegroep stabiel bleven of verslechterden. De positieve effecten van ginkgo biloba worden toegeschreven aan de bloedvatverwijdende stoffen in deze plant. Naast voordelen voor hart- en bloedvaten wordt ginkgo ook onderzocht bij slaapproblemen, depressie en diabetes. De exacte dosis van het gebruikte extract werd in deze studie niet vermeld. Meer gezondheidsnieuws, dat komt er straks aan.
1: Je luistert naar de Donderdag Date. Straks nog meer gezondheidsnieuws. Nu terug naar de Feel Good Music.

0: zometeen gaan we schakelen naar Lianne Maan. Zij is automoleculair voedingsdeskundige. En zij heeft het over supplementen die kunnen werken bij migraine en natuurlijk ook voeding.
1: 93
0: Elke dag een sinaasappel eten kan het risico op depressie met 20% verlagen, blijkt uit een recent onderzoek. Wetenschappers ontdekten dat citrusvruchten positieve veranderingen in de darmbacteriën veroorzaken, wat mogelijk bijdraagt aan een beter humeur. Vooral de bacterie Fecalibacterium prausnitzii, die in verband wordt gebracht met een lager risico op depressie, nam toe bij mensen die regelmatig sinaasappels aten. Opvallend genoeg geldt dit effect specifiek voor citrusvruchten en niet voor andere soorten fruit zoals appels en bananen. De onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 32.000 vrouwen en zagen een duidelijk verband tussen hun sinaasappelconsumptie en de mentale gezondheid. 1 middelgrote sinaasappel per dag kan al voldoende zijn om de darmflora te beïnvloeden en zo mogelijk de depressie te helpen voorkomen. Dit onderzoek benadrukt opnieuw hoe belangrijk voeding is voor onze mentale gezondheid. Ja, en daar praat Lianne Maan ons dus ook straks over bij als het gaat om migraine. Wat kan je doen? Wat zijn de triggers? Dit is dus een lekker warm zonnig plaatje. Lou en Hollywood Bananas en

0: Lianne Maan is nu in het programma. Hallo Lianne.
1: Hallo.
0: Vandaag ga je in op de relatie tussen hoofdpijn en of migraine en het supplementen die je zou kunnen innemen om al die klachten wat te laten afnemen.
1: Ja, ik vind het wel een belangrijk en interessant onderwerp ook wel. Omdat er zoveel mensen zijn natuurlijk die hoofdpijn, regelmatig hoofdpijn hebben. Of iedereen heeft wel een keer hoofdpijn. Migraine komt ook heel veel voor. En eigenlijk is het, het is gewoon de meest voorkomende pijnklacht. En het is ook

0: voorraden in de lever. Ibuprofen, dat is een niet-steroïde ontstekingsremmer. Die kan ervoor zorgen dat het slijmvlies van de maag verstoord raakt of beschadigd raakt, maar ook het slijmvlies van de darmen. Dus dat heeft ook invloed uiteindelijk op de gezondheid van de darm en van de maag. Kan uiteindelijk weer tot een vitamine B12 tekort ook leiden. En ik vind het zo jammer eigenlijk dat... hoofdpijn is natuurlijk een heel belangrijk, heel vervelend iets. En om daarvoor dit soort middelen, pijnstillers, te moeten gebruiken. Zeker als dat chronisch gebeurt en als dat gecombineerd wordt. Vaak worden ook pijnstillers gecombineerd gebruikt. En er zijn ook best wel wat nutriënten, supplementen, die kunnen helpen. Ik zeg niet dat dat bij iedereen helpt, maar het, ja, het is natuurlijk op een milde en een meer natuurlijke manier processen ondersteunen die plaatsvinden bij als er hoofdpijn optreedt. Ze zijn ook heel goed met bepaalde voedingssupplementen te verbeteren. Ik denk allereerst wel dat je als je snel last hebt van hoofdpijn, dat je ook heel goed moet kijken naar welke factoren zijn er nou die hoofdpijn triggeren. Heel veel mensen weten dat ook wel. Van als ik bijvoorbeeld veel stress ervaar, als ik slecht slaap, of als ik als het weer gaat veranderen, dat triggers zijn van hoofdpijn of migraine. Veel mensen denken dat het één bepaalde trigger is, maar vaak is het een stapeling van die triggers. Dus als je, als je dat in kaart kunt brengen van waar zitten die triggers van hoofdpijn, kan je dus ook uiteindelijk voorkomen of de kans dat er uiteindelijk hoofdpijn optreedt, kan dan ook lager worden. Dus ja, die triggers gaan terugdringen. Maar daarnaast denk ik dus ook dat bepaalde nutriënten ook goed kunnen helpen. Om een paar belangrijke daarvan te noemen is magnesium. Magnesium is een mineraal dat effect heeft op een bepaalde receptor van het zenuwstelsel, de NMDA-receptor. En dat is een receptor, als die geactiveerd is, dan wordt eigenlijk ook het zenuwstelsel actief. En kan uiteindelijk hoofdpijn en migraine gaan uitlokken. Door een tekort aan magnesium heb je eigenlijk een te veel activatie van die receptor, waardoor het zenuwstelsel eigenlijk zo getriggerd wordt dat ook hoofdpijn kan ontstaan. Dus wat je kunt doen, en zeker als er een tekort is aan magnesium, is dus door extra magnesium toe te voegen dat je die receptor gaat blokkeren, waardoor je dus ook een mindere activatie hebt van het zenuwstelsel.
1: En in welke vorm is dan optimaal?
0: Ja, ik zou in ieder geval een organische verbinding kiezen. En je hebt verschillende daarvan. Je hebt inderdaad tauraat, magnesium tauraat, dat ook goed in de hersenen werkt. Je hebt citraat, dat ook juist weer wat meer goed werkt voor de mitochondriën, voor de energieproductie. Dat is ook een hele goede vorm. Maar ook een glycinaat. Dus eigenlijk zijn dat een beetje drie vormen die op zich ook wel heel goed ingezet gebruikt kunnen worden bij, ja. ter voorkoming eigenlijk van hoofdpijn.
1: Ja.
0: En andere nutriënten, B-vitamines, dus de mitochondriën ondersteunen. Mitochondriën spelen wel een rol bij het ontstaan van hoofdpijn, migraine. Daar zijn B-vitamines, coenzym Q10 en bepaalde antioxidanten. Alpha-liponsuur bijvoorbeeld speelt daar ook een rol in. Dat zijn ook nutriënten die kunnen helpen. Vitamine B3 zorgt ook voor het verwijden van de bloedvaten. En een van de redenen dat hoofdpijn en migraine optreedt is eigenlijk een plotselinge verwijding juist van de bloedvaten. Medicatie is vaak gericht op het weer samen kunnen knijpen, de vasoconstructie van de bloedvaten. Dus je zou kunnen denken, ja, helpt vitamine B3 dan de juist zorgt voor die verwijding, wat een trigger ook kan zijn voor magnesium. En dat kan ook zijn. Sommige mensen die kunnen juist op vitamine B3 ook weer hoofdpijn gaan krijgen, migraine gaan uitlokken. Maar je hebt ook de niet-flush, de flushvrije vitamine B3 die dat effect veel milder heeft. Dus die wel zorgt voor meer ontspanning in de bloedvaten, zodat je ook niet in één keer een hele hevige ontspanning van de bloedvaten krijgt. Van een eerst verkrampte status naar een heel ontspannen status, waardoor hoofdpijn ontstaat. Vaak zie je dat in het weekend bijvoorbeeld, of als een vakantie begint, dat van een meer stressachtige situatie mensen meer in een rustgevende situatie komen, dat dan ineens door ontspanning van de bloedvaten ineens hoofdpijn op gaat treden. Mm-hmm. Nou, vitamine B3 bijvoorbeeld kan ervoor zorgen dat die bloedvaten altijd al wat meer ontspannen zijn. En dat is uiteindelijk, is dat denk ik meer

0: ja, meer een oorzakelijke oplossing, dat je echt de oorzaak gaat oplossen, dan meer symptoombestrijding als de pijnstillers.
1: Goed dat je ook noemde, dat welke nadelen die precies hebben. Want het klinkt zo onschuldig, hè, paracetamol gaan innemen. En zeker als je dat wat langduriger doet.
0: Ja. Ja. Ja. Wat ook nog een interessante is, is moederkruid. Ik weet niet of dat een bekend kruid is, maar het groeit in Nederland op verschillende plekken. Het lijkt een beetje op kamille, margriet soorten. Mm-hmm. Dus dat is, groeit in Nederland. En daar zijn ook de laatste tijd wel studies van die ook bij, vooral bij migraine en ter preventie van migraine ook nog interessant kan zijn. Omdat dat ook op de bloedvaten werkt. Dus het zorgt ervoor dat de bloedvaten niet in één keer dat ontspannende effect geven. Dus die zijn heel op een milde manier verbeteren ze bloedvaten. Maar helpen ook ontstekingen te remmen en pijnstillers. In het Engels is het feverfew. Het is koortsremmend, pijnstillend, ontstekingsremmend. Ja, en wordt eigenlijk ook al wel vanuit meer de kruidengeneeskunde ook ingezet bij hoofdpijn.
1: Ja, dus eigenlijk kan je beginnen met magnesium, bijvoorbeeld magnesium tauraat, citraat of bisglycinaat. Kijken wat het oplevert. Is het nog niet genoeg, kan je dan zeggen, nou oké, dan neem ik die flushvrije vitamine B3. Vul ik dat erbij nog en kijk of dat dan scheelt. Of coenzymcutine of alfa-liponzuur noemde jij op. Je kunt ook kijken, is mijn slaap wel zo optimaal? Kan ik iets doen om mijn slaap verder te verbeteren? Ik kan ook iets doen aan die andere factoren natuurlijk. Hè? Van, is mijn slaap wel optimaal?
0: Zeker. Ja. Ja. Nee, dat zullen mensen met terugkerende hoofdpijn en zeker met migraine wel ervaren of weten van welke factoren triggers zijn. Dus inderdaad, als je weet van ik heb afgelopen nachten gewoon slecht geslapen. Vaak voel je dan ook wel een migraineaanval een keertje ergens opkomen. En zeker als er daar bij andere triggers spelen als ook stress. Maar ook bijvoorbeeld bloedsuikerdip. Als je een tijd niet hebt gegeten, een maaltijd over hebt geslagen en je bloedsuiker gaat ineens dippen, dat kan ook een trigger zijn voor migraine.
1: Oh ja.
0: Maar ook detoxificatieprocessen. Dus er zijn alcoholgebruik, licht, geluid. Er zijn verschillende factoren. Dus voor iedereen ook weer anders die zo'n hoofdpijn en migraineaanval kunnen uitlokken. En het stapeling van al die verschillende soorten triggers, dan is op een gegeven moment dus de ene druppel. En dan is het te laat eigenlijk om er iets aan te doen. Dus als je in kaart kunt brengen van waar zitten mijn triggers en slaap, dat kan je inderdaad ook ondersteunen met valeriaan of bepaalde nutriënten, kruiden die rustgevend werken. L-theanine bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dat bij elkaar helpt het natuurlijk ook om aanvallen te verminderen.
1: Nou, belangrijk, waardevolle informatie weer voor mensen die heel vaak last hebben van hoofdpijn of migraine. Dankjewel, Lianne Maan.
0: Alsjeblieft.

0: They are so right. Time is running out. Daar hebben wij ook last van, de Johnson Crew. Lekker hè? Beetje bij het eind van dit programma.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Veel mensen gebruiken pijnstillers zoals ibuprofen om pijn en ontstekingen te verminderen. Maar onderzoekers zijn ook benieuwd naar het effect op dementie. Een studie met bijna 12.000 deelnemers liet zien dat langdurig gebruik van deze medicijnen, langer dan 2 jaar, het risico op dementie kan verlagen. Opvallend genoeg bleek kortdurend gebruik juist een kleine toename in het risico te geven. De onderzoekers denken dat dit te maken heeft met de invloed van ontstekingen op de ontwikkeling van dementie. Ze keken naar verschillende soorten ontstekingsremmers en ontdekten dat sommige mogelijk beter werken dan andere bij het verlagen van het risico. Het totale aantal ingenomen pijnstillers maakte geen verschil. Alleen de duur van het gebruik leek van belang. Dit onderzoek draagt bij aan het idee dat langdurige ontstekingsremming een rol kan spelen bij het tegenwerken van dementie. Toch zijn er nog heel veel vragen en verder onderzoek is nodig om de precieze effecten beter te begrijpen.
2: This has been another transmission of De Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedonderdagdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
0: Ja, kijk op dedonderdagdate.nl.
3: Check for downloads and for more information, dedonderdagdate.nl.
0: En dan doe je het goed. Wij gaan eruit met McFadden en Whitehead. En wij gaan ook maar gewoon door, hè. Gewoon volgende keer weer. Zelfde plek, zelfde tijd. Zie ik jou. Dus ain't no stopping us now. Nog meer gezondheidsnieuws. Nog veel meer interviews. Al vaak en veel luisteren. En je weet echt wat je moet doen. Tot de volgende date. Heel veel groetjes. Doei.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1257 deelnemers uit of startten niet. 3 deelnemers werden gedisqualificeerd. 2 militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 10 uur Let the Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel undercover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.

Misschien was er wel eens iemand die een breakdansje deed in die periode. Dat was helemaal in toen de tijd. Break Machine en Street Dance 1984. Al die kunstjes op de weg. Met skateboards en alle andere attributen waarmee je dan werd gedanst op de vloer. En met dit soort muziek. Let the beat take control. Wees welkom mensen. De jaren 70, jaren 80, jaren 90. Disco is weer een feit. We gaan weer van start met een lekkere playlist, maar ik hoop. En je weet het, als je getuige bent van de making-of op donderdagavond, mensen in Den Haag voeren die kant op aan, Radio Excellent. Die zijn getuigen van de making-of van dit radioprogramma. En ook andere mensen die meekijken op donderdagavond vannacht tot 10 uur. Let the beats take control. Reacties zijn welkom op rijnet.discoclassicradio.nl. Nu Heywood. En Roses, de dub version 1985. Vergeten single.

Leonard en Love Has Come Around. Hier in de jaren 80, al een redelijke succes geweest in de tijd. De jaren 70, jaren 80, jaren 90 disco. Wat denk je in de jaren 90? Dit is dan weer zo'n plaat waarbij ik moet denken aan het Oldebed verhaal. Oldebed in Doetinchem bij Weeldaar.

Ja, zo de Simpson, Solid as a Rock. Je hoort heel duidelijk deze opname van een LP komt of een maxi-single. De Rumble hoor je nog. Als je goed luistert, dan echt het authentieke LP-geluid, single-geluid, pick-up geluid. Let the beats take control. Laat weten wat die aanstaat. Je reacties zijn welkom op rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met een kooi, korte ei.

Toen het twee singles in de top 40, Wayne Chung, Denzel Days was een bekende en dit ook Everybody Have Fun Tonight. Je hoort het hier terug in Let the Beats Take Control. Het leidt ons naar het origineel de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Daag je uit. Denk er maar eens over na. Twee platen hebben een relatie. De ene wat geleend van de ander. Het kan een remake zijn. Maar soms is ook de melodielijn gewoon geleend. Of er zijn andere dingen waar je zegt van hé, dat is wel heel duidelijk afgekeken van die single. En als je

hebben we twee singles uitgezocht die weer een duidelijke relatie hebben met elkaar. En dat doen we met de twee volgende singles. Het was in 1981 dat Aretha Franklin King de single I'm a Love uitbracht. Het was geen top 40, hit, ook een tipparadeplaat, maar echt een disco-single. Dus de mensen die naar de discotheek gingen kennen dat denk ik wel. We ook regelmatig luisteren naar de Ferrymaat Soul Show. De echte hit van Aretha Franklin King was Shame. En Hold On What You've Got was een tipparadeplaatje en dat was het dan. En de rest heeft het Maaiveld niet gezien, dus het gaat om de top 40 en tipparaden. Maar het is wel bijgebleven, omdat het gehit werd, want in 2004 dacht Janet Jackson, R&B junkie, ik moet nog een melodielijn hebben. En er zitten een aantal loopjes in dat werkje van I'm in Love en Everything's Happening King, wat ik wel kan gebruiken. En ze doen dan R&B junkie als de cover met nog meer vermeld hier in dit blokje. Was zelf als je het leuker vindt, het origineel van Everything Champagne King, I'm in Love, uit 1981. Of in het werkje van Janet Jackson, R&B Junkie, waarin de melodielijn duidelijk zit verstopt van Everything Champagne King, I'm in Love, een betere. En jou de keuze bij deze.

aan de bedienlijnen en dan doe je dat zo, hè. Ga je op zolder zitten, pak je de singles er nog eens bij en dan hebben we zelf van de bedienlijn te pakken. R&B Junkie van Janet Jackson, duidelijk geïnspireerd door Evelyn Simpson King, I'm in Love, uit 1981. En dan Janet Jackson weer terug met R&B Junkie met dezelfde bedienlijn in het jaar 2004. Zo geschieden. En toch snel undercover. Goede ideeën ervoor hebben, ik daag je uit. Meld het maar via rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met een korte rijn@discoclassicradio.nl. Nu terug aan 1985 met Go West, We Close Our Eyes.

of discothekenwerk. Maar wel soul. Soul uit de jaren 90. 1994. Angela Moonbush. En Treat You Right. Terug hier in Let The Beat Take Control.

Het blijft zonde dat het in de jaren 90 weinig deed eigenlijk, deze artiest. Maar wel bijgebleven bij mij althans. Angela Winbush en Treat You Right, 1994. De jaren 90 hier in Let The Beat Take Control. Met weer een werkje uit het goede discojaar 1983. Zo aan het einde van het eerste uur van Let The Beat Take Control. Je weet het, laat weten wat je nog mist. Je kunt het melden via rijn@discoclassicradio.nl. Jouw plaats. Jouw discoplaat waarbij je verliefd werd misschien wel. Of andere spannende herinneringen aan hebt. Laat het mij maar weten. Wil je het delen met ons? Doe het dan maar. Mail het maar naar rijn@discoclassicradio.nl. Rijn ben ik altijd. En nogmaals, als je getuige wil zijn van deze radioshow op donderdagavond, dat kan www.discoclassicradio.nl. Op donderdagavond van 8 tot 10 uur is de making-of. En kun je natuurlijk ook reageren op dit radioprogramma. Kun je eigenlijk altijd wel doen. We nemen het altijd mee. Al is het dan de volgende uitzending. Nog eentje dan. Vergeet een singeltje Raw Silk. En 1983 wij noteren als vergeten single misschien wel Just In Time. Eet er zometeen voor deel 2.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel aan de cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@rijnroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.

De man die we dit jaar had met Feel So Real. Dancing the Key of Life was die andere hit alweer van hem. En dat hoorde hier weer terug in de opener van Let the Beat Take Control. Mensen, wees welkom. Deel 2 gaat zich aan je vertrek weer met de markante 12 inch. En natuurlijk de zaken die je meldt via Rijn@discoclassicradio.nl. Rijn, ben ik

Zo gaat dat. Als je stout bent, dan ga je het Blackbook in. En als je lief bent, dan mag je er weer uit. ARC en Blackbook 1994. Je hoort het hier in Let the Beat Take Control. R&B muziek uit de jaren 90. Afwisselt weer de vergeten week is het de jaren 80 misschien wel. Weer 1983. Ik heb al vaker gezegd dat wij binnenkort eens een keer een programma moeten gaan doen met alleen maar disco muziek uit het jaar 1983. Dat kwam een heel eind, denk ik. En ook dit komt uit 1983. Disco pop, electropop. The Human League. En Keep the Feeling. Fascination is terug in Let the Beat Take Control.

Hij zit vier met Duran Duran, Sunrise, een van de latere hits in de top 40 van deze band. En daarna werd het heel erg rustig rondom deze groep als het gaat om nieuw materiaal. Let the beat take control. Reacties op dit radioprogramma. Je weet het, je kunt het kwijt op het e-mailadres. Rijn@discoclassicradio.nl. En de making-of is op donderdagavond vandaag tot 10 uur. www.discoclassicradio.nl. Kun je meekijken in de radiostudio. Schrijf dat op. Op tv gebeurt veel, maar Disco Classic Radio en de making-of van Let the Beat Take Control zeker leuk om mee te maken. Soul en disco.

0: Misschien kan je de single Jammer Bieter nog wel herinneren van Jim Inskeen. En This Is Real. Heel anders, funky en lekker. Het leidt ons naar de markante 12 inch lange dansbare plaat uit grijze hitverleden. Of uit dit wat is van nu. Je mag het zelf zeggen. In principe draaien we wel de jaren 70, jaren 80, jaren 90 disco. Maar soms komt er wel eens wat voorbij wat recenter is. En wat ook erg lekker is en prima past in deze radioshow. Geef het maar aan. We nemen het gewoon mee in de playlist. Rijn@discoclassicradio.nl. Als iemand is waarop je dat kenbaar kunt maken, dan neem dat gewoon even mee. Geen probleem. De vakantie 12 in. Lange dansbare plaat. Toch alweer uit grijze hitverleden. Kan ik je verraden bij deze. En vandaag is het een duetje. 1987. Rick Astley. Nog onder contract bij Stock Aitken en Wonderman Producties. Beste man is afgelopen 6 februari 60 geworden. Dus ja. Hij heeft een tijd lang pauze gehouden. Toen hij 50 werd heeft hij nog een nieuw album gemaakt. Maar daar kwamen geen hits meer van de top 40. Maar album 50 staat hier wel in de collectie. Maar ja, de jaren 80 was toch wel een tandje leuker en spannender als het gaat om zijn oeuvre. En dat duetje deed ook best leuk toen dat uit. Alhoewel het niet de grootste hit was. Rick Astley, 9 singles in de top 40. Never Gonna Give You was natuurlijk de grote hits. Whenever You Need Somebody. Whenever Fall In Love. My Arms Keep Missing You. Cry For Help. En She Wants To Dance With Me. Dat zijn toch wel de bekende hits van deze man. Maar misschien herinner je deze ook nog wel. Rick en Lisa. En When You're Gonna. En die draaien we vandaag in de markante 12 hits. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything

Ik ben liever dan de ballenbakjes met zijn drumcomputer, maar het is recht de Maxi. Rick en Lisa, when you gonna? 1987 redelijk hit. Johan terug hier in Metal Beat Take It Wall. Zelf ook de Macron 12 winst in kleuren. Het kan gewoon even een mailtje doen naar rijn@discoplasticradio.nl. Rijn schrijft dan weer bij de kota. Dan ga je ook voor de eeuwige roem. Vermeld het eventjes en draaien we jouw Maxi. Deze man, 1988. Ook

Sinds uit de jaren 70 terug op jouw Let the Beat Take Control DCR Disco Classic Radio. En zo geschieden. Jouw Let the Beat Take Control, de vergeten singles. Vandaag wat minder bekend werk in de playlist, maar zeker wel lekker, denk ik. En als je zelf nog dat soort werkjes weet, laat het mij maar weten. Hè. Meld het maar gewoon via rijn@discoclassicradio.nl. Grote kans dat het wel voorkomt hier in deze database. 65.000 tracks en ook wat uit audio hebben we hier. En ook deze staat erin. Penny Ford, Change Your Wicked Ways and Extenders.

Je moet vooral een beetje aan denken aan Chaka Khan als je het hoort. Penny Ford en Change Your Wicked Ways. Dat zijn helaas uit deze aflevering van Let The Music Roll. Dit is weer klaar, mensen. De platen

En dan is het weer voorbij. Maar de volgende keer zijn we er gewoon weer. En je weet het, hè. Als je de making-of wil meemaken op donderdagavond, schrijf even je agenda. Van 8 tot 10 uur elke donderdagavond. www.discoclassicradio.nl. Kun je meekijken, kun je het allemaal volgen. En anders gewoon luisteren op Disco Classic Radio. www.discoclassicradio.nl. De streams zijn er. In ieder geval elke zaterdag en elke zondag. Van 10 tot 12 kun je het programma beluisteren. Nog eentje dan, uit de jaren 80, 1988. Deze single, de grootste hit, denk ik wel, van deze dame hier in Europa. En in Nederland in ieder geval. Ook in de top 40 als ik het zo eens bekijk. Donna Helle, Joy and Pain in de remix als laatste. En ik zeg tot de volgende keer, dan weer in Let the Beat Take Control. Hoi!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond. Dit is donderdagavond. Wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda. En speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij. Tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: wat is het hardste substantie in het menselijk lichaam? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij dat weet, stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we allemaal natuurlijk alles naartoe kunnen sturen. De vraag van vandaag. Je moet je naam, je telefoonnummer en natuurlijk ook het antwoord op de vraag van vandaag. Want wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is het de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Ontdek de kracht van verhalen op de meest meeslepende manier. Bereid je voor op een spectaculaire reis door de nieuwste en meest betoverende films die de bioscoopwereld te bieden heeft. Onze bioscoopagenda is als een schatkist vol juweeltjes die je niet wil missen. Laat je onderdompelen in de opwinding, emotie en pure entertainment die alleen het grote scherm kan bieden. Hier is de bioscoopagenda voor vandaag. De Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit de Super Mario Bros. De movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi in een piepklein formaat. Vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar prinses Peach, terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang houdt. Ondertussen is Bowser Jr., zijn manische zoon, vastbesloten zijn vader te bevrijden en neemt het op tegen de loodgietersbroers. Verderop wordt het ook het rustige leven van prinses Rosalina bedreigd. Dan hebben we Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson leven buiten de muziek om. En volgens zijn reis vanaf de ontdekking vanaf zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5 tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambities vastberaden was om de grootste entertainment ter wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin zijn van zijn solo carrière, waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson baant. Zijn verhaal begint hier. En dan Champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader Hans ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien het de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat ze waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn van deze bondingtrip. Terwijl de gesprekken in de auto stroef verlopen, vinden ze elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hun achtervolgen, maar de juiste kleine, onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. U hoort het hier. Bij...

0: De headlines uit het nieuws.
1: De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. Waar gaan we het vandaag eens over hebben? Over iets wat we stiekem allemaal herkennen. Kijk eens eerlijk om je heen. Waar ligt je smartphone op dit moment? Waarschijnlijk binnen handbereik. We staan tegenwoordig 24 uur per dag aan, lijkt het wel. En dat eist ongemerkt best wel een tol van onze rust. Daarom is er nu een grote lifestyle trend gaande, de digitale detox. Oftewel, bewust even offline gaan. En nee, je hoeft niet echt meteen je telefoon in de sloot te gooien. Het begint al met een kleine, slimme gewoontes. De gouden lifestyle tip van dit moment: introduceer een schermvrij uur. Spreek met jezelf af dat de schermen een uur voordat je gaat slapen en het eerste uur nadat je wakker wordt strikt uitblijven. Vervang die vroege scrollsessie door het drinken van een goed kop thee, het luisteren naar de vogels buiten of blader gewoon eens in een echt tijdschrift. Lifestylecoaches laten zien dat mensen die dit doen al binnen een week merken dat ze dieper slapen, veel minder onrust voelen en met een helder hoofd aan hun dag beginnen. Je herovert simpelweg je eigen tijd en aandacht. Ja, wie doet het nou niet, hè? Ik pak hem ook 's morgens zodra ik wakker kijk of er berichtjes zijn of niet. En of ik dan even misschien iemand een berichtje moet sturen of niet. Dat soort dingen meer. Eigenlijk, of je staat misschien een uur eerder op. Dan hoef je dat niet te doen. Dan kun je dat op dezelfde tijd bepalen. Maar misschien, dus leg je die telefoon strakjes na dit programma gerust een uurtje eerder in een andere kamer. Geniet eerst nog even maximaal van natuurlijk de gezelligste hits. En dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: excellent. Rob Holland. Ja! Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. Neem je mee bij een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Jan Dino Asperaats en Shirley gingen ruim een jaar geleden al uit elkaar. Het hoeft helemaal niet dramatisch te zijn. Maandenlang blijft het stil rond het privéleven van Jan Dino Asperaats. Nu legt de komiek uit waarom hij en zijn vrouw Shirley bewust wachten met het delen van hun relatiebreuk. We houden nog ontzettend veel van elkaar, alleen niet meer op de manier zoals vroeger. Na meer dan 30 jaar samen zegt Jan Dino Asperaat en zijn jeugdliefde Shirley uit elkaar. De komiek en zijn 1 jaar jongere vrouw wonen al ruim 1 jaar ieder in een eigen huis op Curaçao. Maar hielden hun breuk tot nu toe bewust buiten de publiciteit om hun kinderen, Elja, Emily en Nio, eerst rustig aan de nieuwe situatie te laten wennen. De afgelopen maanden sprak Privé al meerdere keren uitgebreid met Jan Dino op Curaçao over zijn nieuwe leven op het eiland, zijn carrière en zijn toekomstplannen. Over zijn huwelijk hield hij zich toen op de vlakte. Een uur voordat hij en Shirley donderdag hun breuk bekend maakten, belde de comedian met Privé om uit te leggen waarom hij en destijds over had gezwegen. Ik wil daar toen iets over zeggen uit respect voor mijn kinderen en onze familie. Ik wilde het eerst rustig laten verlopen. In de gezamenlijke verklaring op Instagram vertellen Jan Dino en Shirley dat zij bijna 2 jaar geleden merkten dat ze uit elkaar begonnen te groeien. We hadden er heel goed over nagedacht. Je mag daar de tijd voor nemen, ook al duurt het jaren. Vanaf het eerste moment stond voor hen 1 ding centraal: hun kinderen zoveel mogelijk beschermen tegen alle verandering.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van morgen. En dat is vrijdag 24 juli. Woeste grond om 8:30 op NPO 1. Bast gokt dat zijn achterkleinzoon naar hem vernoemd zal gaan worden. NOS Journaal erachteraan. Het gevoel van de Vierdaagse. Muziekfeest op het plein. Het grootste muziekspectakel.

spektakel van Nederland. En daarachteraan het NOS avondetappe. En die sluit ook de avond weer af. Dan hebben we om 7:50 Wildernis onder water. Dieren in de natuur. Nederland op film. Historische documentaire. Patience, een misdaadreeks. Nieuwsuur om 10:00. En Cranchester, een misdaadreeks. Die sluit de avond dan weer af. Dan hebben we om 7:30 hebben Reizen Waas. Tom laat een hele andere kant van de Filipijnen zien. Dan De Slimste Mens België. Vanavond schuift 28-jarige influencer en content creator aan. En dan Sluipschutters achteraan om 9:30. En Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie, komt daar achteraan. Ik weet er alles van op RTL 4 om 8:00, dan Secret Duets. De panelleden moeten weten niet met wie ze hun duet gaan zingen. En dan Nederland met vakantie komt daar weer achteraan. Dan hebben we om 8:30 Erasmus MC 24/7. Een verpleegkundige Louise krijgt bijna een huwelijksaanzoek. Nou, ook leuk. 112 vandaag en 24 hours in de ER. Op SBS 6 de bondgenoten een spelcyclus lang hebben bondgenoten elkaar keihard nodig. Dan de Oranje Zomer. Helen Hendricks bespreekt van alles en nog wat. Hart van Nederland en shownieuws sluit de avond weer af. Om 8:00 wordt hij al geholpen op SBS 9, een reality reportage. In het dagspreekuur wordt uitgebreid. Dan The Shallows, een thriller film. Dan The Abbeys, ook een science fiction film op SBS 9. The Fire Country op net 5 om 8:30 en dat duurt tot en met 10:50, want dan hebben we de Chicago Fire en die sluit de avond af. The Big Bang Theory, Veronica om 8:00, om 8:30, de comedy film Ted. En daarachteraan Ted 2. Nou, leuker kunnen we die maken, maar wel gezelliger. Dat zijn de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio. Nossa, nossa.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, dit is donderdagavond, wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis, de grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie, natuurlijk hier zo bij de muziek en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij, tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.
4: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen, bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai je volumekop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: wat is het hardste substantie in het menselijk lichaam? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is het, of de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij dat weet, stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we allemaal natuurlijk alles naartoe kunnen sturen. De vraag van vandaag. Je moet je naam, je telefoonnummer en natuurlijk ook het antwoord op de vraag van vandaag. Want wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is het de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Ontdek de kracht van verhalen op de meest meeslepende manier. Bereid je voor op een spectaculaire reis door de nieuwste en meest betoverende films die de bioscoopwereld te bieden heeft. Onze bioscoopagenda is als een schatkist vol juweeltjes die je niet wil missen. Laat je onderdompelen in de opwinding, emotie en pure entertainment die alleen het grote scherm kan bieden. Hier is de bioscoopagenda voor vandaag. De Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit de Super Mario Bros. De Movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi in een piepklein formaat. Vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar prinses Peach, terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang houdt. Ondertussen is Bowser Jr., zijn manische zoon, vastbesloten zijn vader te bevrijden en neemt het op tegen de loodgietersbroers. Verderop wordt het ook het rustige leven van prinses Rosalina bedreigd. Dan hebben we Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson leven buiten de muziek om. En volgens zijn reis vanaf de ontdekking vanaf zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5 tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambities vastberaden was om de grootste entertainment ter wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin zijn van zijn solo carrière, waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson baant. Zijn verhaal begint hier. En dan Champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader Hans ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien het de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat ze waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn van deze bondingtrip. Terwijl de gesprekken in de auto stroef verlopen, vinden ze elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hun achtervolgen, maar de juiste kleine, onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. U hoort het hier bij

0: De headlines uit het nieuws. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We zijn het vandaag eens, waar gaan we het vandaag eens over hebben? Over iets wat we stiekem allemaal herkennen. Kijk eens eerlijk om je heen. Waar ligt je smartphone op dit moment? Waarschijnlijk binnen handbereik. We staan tegenwoordig 24 uur per dag aan, lijkt het wel. En dat eist ongemerkt best wel een tol van onze rust. Daarom is er nu een grote lifestyle trend gaande, de digitale detox. Oftewel bewust even offline gaan. En nee, je hoeft niet echt meteen je telefoon in de sloot te gooien. Het begint al met een kleine slimme gewoontes. De gouden lifestyle tip van dit moment. Introduceer een schermvrij uur. Spreek met jezelf af dat de schermen een uur voordat je gaat slapen en het eerste uur nadat je wakker wordt strikt uitblijven. Vervang die vroege scrollsessie door het drinken van een goed kop thee. Het luisteren naar de vogels buiten of blader gewoon eens in een echt tijdschrift. Lifestyle coaches laten zien dat mensen die dit doen al binnen een week merken dat ze dieper slapen, veel minder onrust voelen en met een helder hoofd aan hun dag beginnen. Je herovert simpelweg je eigen tijd en aandacht. Ja, wie doet het nou niet, hè? Ik pak hem ook 's morgens als ik zodra ik wakker kijk of er berichtjes zijn of niet. En ja, of ik dan even misschien iemand een berichtje moet sturen of niet. Dat soort dingen meer. Eigenlijk, ja, of je staat misschien een uur eerder op. Dan hoef je dat niet te doen. Dan kun je dat op dezelfde tijd bepalen. Maar misschien, ja, dus leg je die telefoon strakjes na dit programma gerust een uurtje eerder in een andere kamer. Geniet eerst nog even maximaal van natuurlijk de gezelligste hits. En dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: Radio Excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. Nemen je mee bij een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Jandino Asperaats en Shirley gingen ruim een jaar geleden al uit elkaar. Het hoeft helemaal niet dramatisch te zijn. Maandenlang blijft het stil rond het privéleven van Jandino Asperaats. Nu legt de komiek uit waarom hij en zijn vrouw Shirley bewust wachten met het delen van hun relatiebreuk. We houden nog ontzettend veel van elkaar, alleen niet meer op de manier zoals vroeger. Na meer dan 30 jaar samen zegt Jandino Asperaat en zijn jeugdliefde Shirley uit elkaar. De komiek en zijn 1 jaar jongere vrouw wonen al ruim 1 jaar ieder in een eigen huis op Curaçao. Maar hielden hun breuk tot nu toe bewust buiten de publiciteit om hun kinderen, Elja, Emily en Nio, eerst rustig aan de nieuwe situatie te laten wennen. De afgelopen maanden sprak Privé al meerdere keren uitgebreid met Jandino op Curaçao over zijn nieuwe leven op het eiland, zijn carrière en zijn toekomstplannen. Over zijn huwelijk hield hij zich toen op de vlakte. Een uur voordat hij en Shirley donderdag hun breuk bekend maakten, belde de comedian met Privé om uit te leggen waarom hij en destijds over had gezwegen. Ik wilde er toen niets over zeggen uit respect voor mijn kinderen en onze familie. Ik wilde het eerst rustig laten verlopen. In de gezamenlijke verklaring op Instagram vertellen Jandino en Shirley dat zij bijna 2 jaar geleden merkten dat ze uit elkaar begonnen te groeien. We hadden er heel goed over nagedacht. Je mag daar de tijd voor nemen, ook al duurt het

privé benadrukte Jan Dino dat hij en Shirley ondanks hun relatiebreuk als ouders nog altijd bijzonder hecht samenwerken. En dit was het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van morgen. En dat is vrijdag 24 juli. Woeste grond om 8:30 op NPO 1. Bast gok dat zijn achterkleinzoon naar hem vernoemd zal gaan worden. NOS Journaal erachteraan. Het gevoel van de vierdaagse. Muziekfeest op de plein. Het grootste muziekspektakel van Nederland. En daarachteraan het NOS avondetappe. En die sluit ook de avond weer af. Dan hebben we om 7:50 wildernis onder water. Dieren in de natuur. Nederland op film. Historische documentaire. Patience, een misdaadreeks, Nieuwsuur om 10:00. En Cranchester, een misdaadreeks, die sluit de avond dan weer af. Dan hebben we om 7:30 hebben Reizen Baas. Tom laat een hele andere kant van de Filipijnen zien. Dan de slimste mens België. Vanavond schuift 28-jarige influencer en content creator aan. En dan Sluipschutters achteraan om 9:30. En Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie, komt daar achteraan. Ik weet er alles van op RTL 4 om 8:00, dan Secret Duets. De panelleden moeten niet weten niet met wie ze hun duet gaan zingen. En dan Nederland met vakantie komt daar weer achteraan. Dan hebben we om 8:30 Erasmus MC 24/7. Een verpleegkundige Louise krijgt bijna een huwelijksaanzoek. Nou, ook leuk. 112 vandaag en 24 hours in de ER. Op SBS 6 de bondgenoten een spelcyclus lang hebben bondgenoten elkaar keihard nodig. Dan de Oranje Zomer. Helen Hendricks bespreekt van alles en nog wat. Hart van Nederland en shownieuws sluit de avond weer af. Om 8:00 wordt hij al geholpen op SBS 9, een reality reportage. In het dagelijks spreekuur wordt uitgebreid. Dan The Shallows, een thriller film. Dan The Abbeys, ook een science fiction film op SBS

PS 9. The Fire Country op net 5 om 8:30 en dat duurt tot en met 10:50, want dan hebben we de Chicago Fire en die sluit de avond af. The Big Bang Theory, Veronica om 8:00, om 8:30 de comedy film Ted en daarachteraan Ted 2. Nou, leuker kunnen we die maken, maar wel gezelliger. Dat zijn de tv-programma's vanmorgen.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
2: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws.
1: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: en de headlines uit het nieuws.
1: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Didn't gotta put 'em on hook. Piece of party, everybody go nuts.

Jimmy got a put him on hook. Peace the party, everybody go nuts.

0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.